Els Beatles kun Birthday, you say it's your birthday. Ti vijau da clade not de ftan elo gratulau da sia figliastra, la Paula Kamenis de Semeden, ti festive shot si usi son tavel anniversari. Con qua c'è gest Rosaivel, fagiai nos as gotlazions in pin ex queers, ma in vite la cultura. Ad ander til mir de fermada Berenburg, vem presentau in giuc al liber c'è se nomna das Kraftwerk, c'è se facianta cul zons turbulenz, als quals las ovras elektricas en venides bagagedes a Valragn. In ovra c'è occupa als crescians de pi siatontons. Elektricitat e bege simple mein elektricitat elemi de la veta contradas ad antiras regiuns. Se vus massas bugen ad ina de las representaziuns, la premiera e als 6 duest, la derniera als 23 duest, s'nunciai osa tirme via messadi WhatsApp, iu a duas entradas libras, quai pel datum che vus divijais, e bedeant al 6 ad als 23 duest, entradas pel diuc li a liber das Kraftwerk til mir de fermada Berenburg ad ander, se vus vessas bugen quellas, scrivi de mei messadi WhatsApp 079 200 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7